0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi Eno jongi Chenda munya katunye zenya fama
2: Radio Sapiens
3: Radio Sapiens
2: Radio Sapiens
4: Radio Sapiens
2: Sapiens
1: Chenda munya katunye

0: Enkuluze ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
1: Mio haka kuli Nange wendi Evi dana mkwano yati Nalekao sindiketi